0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft. Vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi en Daddy Yankee, de koning van de reggaeton. En daarvoor nog Olivia Dean met Stupid Song. Goedemorgen, het is zaterdag 15 augustus. Rudo en Joyce, ja, die zitten gewoon lekker op een resort op de Canarische eilanden. En Brigitte, ja, wij zitten hier in de studio.
2: Ik ben zo jaloers op ze. Oh, man. Maar gelukkig hebben wij keiharde airco, dus wij hebben het ook absoluut niet verkeerd hier.
1: Ja, en gelukkig vanaf vandaag gaat die temperatuur een klein beetje omlaag. Dus voor iedereen die geen airco heeft, is dat ook wel een voordeel.
2: Precies, inderdaad. Ja, het gaat de betere kant op zo.
1: Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik kreeg donderdagavond van Rudo een aantal foto's van het resort waar hij op zit. En echt, dat ziet er zo mooi uit. Dat lijkt wel een soort van Fata Morgana-achtig idee.
2: Oh jee, ik weet niet eens of ik het wil zien, die foto's. Ik denk dat ik alleen maar graag jaloers gelopen zijn.
1: Ja, en het wordt dan nog erger. Ik weet, het is heel vroeg nu, maar ze hebben hele lekkere hamburgers en het buffet, dat ziet er ook top uit.
2: Oh man, hou eens op joh.
1: Erg eigenlijk, hè? Maar goed, aan de andere kant ook alweer grappig. Hij kwam ook een bekende tegen uit Leiden, zanger Theodor.
2: Serieus, zit hij daar ook?
1: Die zit daar dus ook in dat resort. Die is daar 2 dagen eerder aangekomen, dus die komen elkaar in het zwembad. Ik denk de hele week tegen.
2: Oh, wat lachen zeg. De wereld is te klein af en toe weer.
1: Ja, het gaat echt wat dat betreft best wel grappig eigenlijk als je erover nadenkt. Maar goed, het kan natuurlijk wel.
2: Ja, overal waar je komt is ook weer Hollanders, hè, merk ik. Als ik op vakantie ga ergens, je vindt overal wel weer bekenden of ja, mensen uit Nederland, dat je denkt, hè, ik ben eindelijk op vakantie. Een keer een ander land, vreemde mensen om me heen, maar dan alsnog kom je weer iemand tegen.
1: Is dat dan voor jou een irritatiefactor, ja of nee?
2: Stiekem wel eigenlijk. Het haalt me wel weer een beetje terug naar mijn dagelijks leven, om zo te zeggen.
1: Ja, je denkt nu even niet. Ik wil gewoon in het buitenland zijn.
2: Ik wil even vreemd zijn, zeg maar, weet je wel.
1: Ja, ik snap nobody. Het wel.
2: Ja.
1: Gewoon eventjes niet alleen maar die Nederlanders. En je herkent ze trouwens ook uit duizenden.
2: Ja, serieus.
1: Ik doe heel vaak bij mijn vriendin. Als we dan op een terrasje zitten, doen we heel vaak. Oh, dat is een Nederlander. Dat is een stel uit Nederland.
2: Ja.
1: En dan lopen ze voorbij en dan klopt het bijna ook nog
2: altijd. Dan hoor je het al, ja.
1: Het is het weekoverzicht van Centraal Plus met tot 10 uur een aantal reportages. Beautiful Things, Benson Boone. Eerst nu Sienna Spyro en Die on This Hill.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things en Die on this Hill. Lekker wakker worden met muziek van Shanna Spyro bij Centraal Plus. Ja, deze week de week van El Cid. Inmiddels afgelopen maandag begon deze. En Brigitte, jij hebt die week best wel intensief meegemaakt.
2: Ja, ik ben bij verschillende onderdelen ben ik geweest. Waaronder de start natuurlijk. En daar gingen de 3600 nieuwe studenten in twee shifts eigenlijk. Dus 1800 per keer. Werden zij de stad ingestuurd.
1: Nou word jij steeds ouder. Worden dan die studenten dankjewel. Ook steeds jonger? Of merk je dat niet zo heel erg?
2: Nee, ik merk het niet zo eerlijk gezegd. Ja, ik ben de zaakjes pas 27. Maar voor mijn gevoel ben ik nog steeds wel dezelfde leeftijd als die mensen die daar rondlopen, zeg maar. Dus ik zie niet per se dat zij ouder of jonger worden.
1: Nou, het is wel een bijzondere week altijd. Ook een week waar heel veel studenten naar uitkijken. Ze gaan Leiden leren kennen. Ik begreep zelfs dat er een cursus Leids op het programma stond.
2: Oh, dat klopt inderdaad. Ja, ja. En ik was dus bij het begin en bij het einde was ik ook aanwezig. Op het laatste vroegen we ook aan studenten, wat hebben jullie eigenlijk allemaal geleerd? Daar komen antwoorden uit, ja, die hoor je later wel. Maar ze hebben echt heel veel van de stad leren kennen, inderdaad. Van geschiedenis tot cultuur, dat soort dingetjes.
1: Nou ja, het is wel heel grappig. Ook leren ze meteen kennis maken met volgens mij het fenomeen Barry Badpak.
2: Ja, klopt. Ja, en Leidse R natuurlijk. Nou,
1: 3 oktober, Hutspot, haring, witte brood.
2: Ja, alles hebben ze geleerd.
1: Ja, wel echt super tof. Het waren er ruim 3600. En is dat een record dat jij weet?
2: Dat is inderdaad een record. Elk jaar lijken er steeds meer te worden. Dat zegt de burgemeester ook inderdaad, ja.
1: Nou, de burgemeester was ook aanwezig.

0: voordat je begint te studeren toch al een beetje geaard bent. En je merkt dat studenten er ook van genieten. Nog even zonder druk, gewoon even vrijblijvend door die stad heen. Alle mooie dingen zien. En ja, het geeft op die manier een boost aan deze belangrijke nieuwe fase in hun leven.
1: Centraal Plus.

0: Het weekoverzicht van Centraal Plus met Keigo, Khalid en Griffin en Save My Love. Ja, we hoorden net burgemeester Peter Heikoop. Hij deed een beetje de introductie eigenlijk. Daarna is er een complete week geweest met ook een informatiemarkt. En daar heb jij onder andere Rudo opgenomen, nog voordat hij op reis was.
1: Ja, klopt. En op die informatiemarkt staan dus allerlei verenigingen, studentenverenigingen, maar ook sportverenigingen. Die laten zien van, joh, kom bij ons, nieuwe studenten. Wij zijn er. Dit is wat we doen. Kom maar bij als je gezellig vindt, ja.
0: Dus eigenlijk is het een soort van, probeer zoveel mogelijk studenten naar een studentenvereniging te lokken en bij organisaties die betrokken zijn of die begaan zijn bij studenten.
1: Ja, precies. Maar dat gaat ook, naar sportverenigingen. Bijvoorbeeld waterpolo of zo. Of Azenpost de Vliet in Leidendorp.
0: Nou, wel echt superleuk. Zo leer je die stad dus gewoon kennen. Nou was er ook wat aan de hand. Vorig jaar eigenlijk ook al. Daar stond een rechtse studentenvereniging. GNSV, dat is de naam. En daar is niet iedereen blij mee, begreep ik.
1: Nee, vorig jaar stonden zij inderdaad voor het allereerst op de informatiemarkt. Toen hadden bijvoorbeeld Leidse politici, die hadden zich al uitgesproken over het feit dat zij het een slecht idee vonden. Ze waren bang dat de nieuwe studenten dan met foute gedachten, laat ik het misschien zo zeggen, daarmee geconfronteerd werden en zulke gedachten ook zouden ontwikkelen, omdat ze nog vol in de ontwikkeling zitten.
0: Ja.
1: En dit jaar stond die vereniging dus weer op de informatiemarkt. En toen werd er ook iets met de kraan gedaan eigenlijk. Vorig jaar was het ook zo. Vorig jaar werd er een emmer mest voor hun kraam neergegooid. En dit jaar was het weer raak.
0: Ja, het ging dit jaar om een stinkbom. Luister mee naar een redactie of een reactie van deze vereniging.
2: De GNSV is er ook weer bij de LC2. Hoe gaat het met de werving vandaag?
3: Nou ja, het gaat redelijk goed. We staan weer op een mooie plek waar we veel studenten toch wel tegenkomen en waar we mooie gesprekken mee kunnen voeren.
2: Ja, ik hoorde je net tegen een dame zeggen, we zijn net even wat anders. Wat bedoel je daar dan precies mee?
3: Nou ja, eigenlijk de student kan er zelf al mee. Ze ziet dat er eigenlijk vooral veel progressieve studentenverenigingen aanwezig zijn. En dan zijn wij nogal wel als rechtse vereniging wel wat anders, ja.
2: Ja, dus vorig jaar was er ook al discussie. Toen werd er een emmer met mes bij jullie neergegooid. Weerhoudt jullie er niet van om op zo'n markt te staan, hè?
3: Nee, het is vandaag eigenlijk weer gebeurd. Er is weer wat op onze kraam gegooid. En het is gewoon jammer, maar wij blijven gewoon doorgaan. En we staan er vandaag ook weer gewoon vrolijk weer bij.
2: Ja, want wat is er vandaag op jullie kraam gegooid dan?
3: Ik durf niet te zeggen. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Maar het stonk nogal erg.
2: Ja, jullie hebben ook als enige kraam volgens mij beveiliging staan, hè?
3: Er is sowieso wel beveiliging op de LZ aanwezig. Maar er wordt wel een extra oogje in het cel gehouden. Dat is helaas gewoon echt nodig.
2: Vorig jaar was het inderdaad wat gedoe. Mogen ze er wel staan, mogen ze niet staan. En jullie staan er nu weer. Zie je een groei eigenlijk in jullie ledenaantal als je kijkt naar afgelopen jaar en naar dit jaar toe?
3: Nou ja, je merkt wel meer dat er steeds ieder jaar meer interesse is. En dat komt ook door naar uiteindelijk ons ledenaantal. Dat blijft ook wel groeien.
2: Wat is wat jullie uiteindelijke doel?
3: Misschien de grootste worden. Nee, dat weten we niet. Maar gewoon een mooie groei hebben dat we jaarlijks weer misschien wel verdubbelen of zoiets. En dat we dan weer mooi door kunnen gaan.

0: En Homebreaker, die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden. En Wassenaar, Centraal Plus, met zometeen Coldplay en A Sky Full of Stars. Ook gaan we eventjes terugblikken op de grote duinbrand van inmiddels bijna anderhalve week geleden. Eerst nu tijd voor weerverkeer en regio nieuws. Hier is Paul Albers.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidsen, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Inmiddels een week geleden in de 30 stond dit liedje op nummer 1. En de grote vraag is, waar staat De Bouwsa met Magnetic vanmiddag? Nou, het antwoord ga je krijgen van Erwin tussen 5 en 7. De Bouwsa bij Centraal Plus en ook Coldplay met A Sky Full of Stars. Brigitte, beetje wakker? Lekker nog een beetje aan de koffie?
1: Ik moet er even een bakje hebben, denk ik hoor. Eentje.
0: Ja, ik moet zeggen, het is wel mooi. Rudo en Joyce dus op vakantie. En mijn wekker op de zaterdagochtend gewoon extreem vroeg. Mijn vriendin die zei al, wat ben je aan het doen?
1: Ja, trek je het een beetje al?
0: Jawel.
1: Ja.
0: Zie ik er een beetje wakker uit?
1: Je hebt wel een beetje kleine oogjes.
0: Ja, dat wel. En daarom vraag ik eigenlijk heel subtiel een soort hintje. Wil je alsjeblieft voor mij nog een bakkie pakken? Zo?
1: Is goed, ik zal een extra grote voor je pakken.
0: Eigenlijk zou ik ook wel een... Ja, die hebben we hier niet liggen. Maar je hebt natuurlijk die trend van het croissantje met een ijsje erin.
1: Wat?
0: Heb je dat voorbij zien komen?
1: Nee. Lijp ook geen combinatie, eerlijk gezegd, joh.
0: Nou weet ik dat je een paar dagen onder een steen hebt gelegen, ja, onder een hunnebed. Ja, Brigitte is een paar dagen naar Drenthe geweest afgelopen week. Nee, je hebt een trend, dat is wel grappig. Een croissantje en dan de punt eraf halen.
1: Ja.
0: Ook wat erin zit, eruit trekken. En daar dan een ijsje in doen. Dat kan een chocoladeijsje zijn met van dat witte... Ja, wat is het? Ijsje in het midden.
1: Ja.
0: Dan stokje eruit trekken, pletten en dat croissantje opeten.
1: Oké, dan heb je het al eens een keer op, of niet?
0: Ja, ik heb het vorige week gegeten.
1: Oh.
0: Ik denk, ik moet dat even proeven. En inderdaad, het is lekker.
1: Ik ben wel nieuwsgierig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ga het proberen.
1: Ik ben er gauw nieuwsgierig.
0: Laat me volgende week weten hoe het was.
1: Ja, is goed.
0: Ben ik benieuwd.
1: Ja.
0: Ik heb een item klaarstaan. Inmiddels anderhalve week geleden. Die grote duinbrand in Wassenaar. Echt alle alarmbellen die gingen af. Afgelopen week zijn we teruggegaan naar deze plek. Dat hebben we gedaan met burgemeester Leendert de Lange. En dit is wat hij te melden had.
2: Burgemeester Leendert de Lange, we staan nu op de plek waar de duinbrand in Wassenaar plaatsgevonden heeft. Schrok u toen u het nieuws hoorde?
3: Ja, zeker. Het was net mijn laatste dag van de vakantie. Want Rebecca Baart was lokaal burgemeester op dat moment. Maar toen ik het bericht kreeg, ja, natuurlijk schrik je. En ja, je wil maar één ding, dat dit zo snel mogelijk uitgaat.
2: Is de oorzaak al bekend?
3: Nee, dat wordt nog onderzocht. Dus daar zijn ze mee bezig. Maar het is natuurlijk wel in algemene zin ontzettend van belang. Dat je geen open vuur hebt nu in een kurkdroog duingebied. En dat je rotzooi hier niet laat slingeren. Want glas kan ook ervoor zorgen dat er glinsteringen komen. Dus echt zorgen ervoor dat je geen rotzooi achterlaat. Geen vuur gebruikt. In het mooie duingebied en in het bosgebied. Want het is gewoon kurkdroog.
2: Hoe groot is het getroffen gebied?
3: 6 voetbalvelden heeft de brandweer mij uitgelegd. Dus ja, een fors gebied.
2: Kan de gemeente iets doen om dit soort branden te voorkomen in de toekomst?
3: Nou, vooral heel veel voorlichting geven. En dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan. Op allerlei manieren het publiek in Wassenaar meegegeven. Inwoners, maar ook bezoekers. Van laat nou geen rotzooi achter in de natuur, geen open vuur, gooi je sigarettenpeuken niet weg. En blijven communiceren over het feit dat je je gewoon goed moet gedragen in die natuur. Moet je altijd doen, maar zeker in deze tijd van droogte is het gewoon heel erg kwetsbaar. En een vonkje kan genoeg zijn om een duinbrand te veroorzaken. En dat moeten we met elkaar niet willen. Dus wij blijven ook doorgaan, maar die voorlichting blijven we ook geven. Het begint bij ons eigen menselijk gedrag.
2: Wat betekenen zulke branden nou voor de natuur of voor mensen en voor dier?
3: Nou, ik heb vanmorgen met een boswachter van Staatsbosbeheer hier door het gebied gelopen. En die legde mij uit, als het weer gaat regenen, is de ervaring die hij ook heeft gehad, en zijn jarenlange ervaring, dat de natuur zich ook wel redelijk snel kan herstellen. Dat na een paar weken daar eigenlijk alweer kleine groene puntjes komen. En dat deze verkoolde grond nu eigenlijk dan weer een voedingsbodem is. Nou, de grotere beesten die konden zich echt wel uit de voeten maken. Er zullen ongetwijfeld wat kleinere beestjes zullen helaas zijn verbrand. Maar de natuur gaat zich waarschijnlijk wel weer herstellen. En dat is goed nieuws. Dus die regen die kunnen we wel gebruiken.
0: Ja,

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreker, X Plus Track, Emma Heesters en Meja met All About The Money. Het gaat volgende week eindelijk weer regenen, Brigitte.
2: Eerlijk, ik ben eraan toe.
1: Ja, het is gek, hè?
2: Ja, het is heel raar, maar een lekker buitje dat weer even afkoelt buiten. Zit ik echt gewoon weer een soort van te wachten, ja.
1: Nou, weet je wat ik zo maf vind? Normaal dan, als het maart of april is en het wordt een beetje zonnig en die temperatuur die klimt naar 20 graden, dan gaan we allemaal meteen naar het terras. Dan gaan we in de tuin liggen, op het balkon liggen, de eerste zonnestralen pakken.
2: Ja, en vervolgens is het weer te warm. Gaan we daar weer over klagen? Heb je dat weer?
1: Ja, het begint ook normaal te worden.
2: Serieus. En ook gewoon die extreme temperatuur, wat mij betreft.
1: Ja, maar het was natuurlijk gisteren ook gewoon weer boven de 30. Het was donderdag boven de 30. Ja. Het is al weken, heb ik het idee, vol zomer. Ja, en op zich super lekker, maar...
2: Ja, maar op een gegeven moment is het ook wel goed om maar even naar de semi-normale temperaturen te gaan, denk ik.
1: Nou, ben jij een zomertype of zeg je, nee, geef mij maar lekker de herfst binnen zitten of de winter?
2: Ik ben een wintertype. Ik hou heel erg van de winter. Lekker op de bank met een dekentje, warm kopje thee erbij. Oh. Kijkt heel goed op. Okay. Zeker als het sneeuwt buiten.
1: Nou, wat ik lekker vind van de winter, als het dan heel slecht weer is en het waait en het regent, om dan gewoon vroeg naar bed te gaan, nog wel lekker tv te kijken, maar gewoon in de wetenschap dat je lekker binnen ligt.
2: Ja, precies dat, ja.
1: En dat het buiten echt hondenweer.
2: Ja, en dan hoor je dat zo op de raam tikken, die regen. En dan lig jij lekker onder een dekentje. Nou, geweldig. Ik ga er heel... Mijn favoriete weer. Ja.
1: Ja, ik ben benieuwd. Komende week dus 22, 23 graden. Normale waarde eigenlijk. En wel wat zonneschijn ook. Er kan ook wat regen vallen.
2: Ja.
1: En daarna gaan we gewoon zien wat er gaat gebeuren. Of het wederom hoogzomer wordt of dat het afgelopen is.
2: We gaan het zien. Ik ben benieuwd.
1: Taylor Swift nu. I knew it. I knew you.

0: Met nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: Temper City, Self-Aware en Midnight Sky van Miley Cyrus. Goedemorgen, het is het weekoverzicht van de afgelopen 7 dagen waar je naar luistert bij Centraal Plus. Ja, vandaag geen Rudo, geen Joyce, die zijn op vakantie. Brigitte is er gelukkig wel.
1: En Elmar.
0: Ja, vind je het een beetje gezellig?
1: Ja, enorm. Zo, moest even denken. Nee, ik vind het echt onwijs gezellig een beetje. Ja,
0: Is het anders of...
1: Het is wel anders, ja. Het is een stuk rustiger. Ik merk dat met Rudo en Joyce zit er wel onwijs veel energie in. Dit is gewoon even lekker rustig, even wakker worden met je. Vind ik heel fijn, Elmar.
0: Wie is dan de stuiterbal van die twee?
1: Oh, Rudo, 100%. Ja.
0: Ja, ik vind dat zo knap. Die staat zo vroeg altijd al aan.
1: Ja, maar volgens mij... hoe laat is het programma nou ook weer op de ochtend?
0: Tussen 9 en 1.
1: Ja, maar hij is er veel eerder altijd.
0: Ja, nou, dat is heel grappig. We hebben normaal natuurlijk, als het niet hoogzomer is, Mark en Rabin met de ochtendshow van Centraal Plus.
1: Ja.
0: En Rudo, die is vaak al hier op de redactie om 5:30, 6:00.
1: Ja, ik snap dat echt niet. Hoe doet die man dat?
0: Ik heb echt het idee dat zijn wekker om 4:30 staat. Dan springt hij uit bed, gaat hij onder de douche, zit hij in de auto. En dan is hij hier en dan gaat hij beginnen.
1: Maar dan wordt hij ook echt gewoon wakker. En is ook gewoon meteen klaar wakker, zeg maar. Ik moet echt nog 4 keer snoezen en dan alsnog kom ik mijn bed niet uit.
0: Ja, ik vind het altijd lekker om mijn bed uit te gaan. Daarna ga ik naar de bank, dan kijk ik wat tv, dan ga ik douchen. En dat is echt een heel ritueel.
1: Hoe lang doe je erover dan?
0: Nou, over het aankleden en douchen valt wel mee. Maar tussen wakker worden en de deur uitgaan, daar zit wel een uur en een kwartier tussen.
1: Oh jeetje. Ja, ik moet zeg maar alles zo snel mogelijk in een 30 minuten doen en zo lang mogelijk op bed blijven liggen.
0: Oké. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik ben altijd bang dat ik weer in slaap val.
1: Ja.
0: En als je dan dus in slaap bent gevallen, dan...
1: Dan word je nog verdiepter wakker.
0: Ja, dat voel je dan dus de hele dag. Dus ja, in ieder geval, goedemorgen. Ik weet niet of je nog in bed ligt, op de bank ligt of dat je al uren aan het werk bent. Zometeen dan gaan wij het hebben over een kruispunt in Voorschoten. En ook Alice Warren komt eraan. Naar Armin van Buren.

0: Burning Down, Alex Warren en Armin van Buuren met Sam Martin en Wild Wild Sun. Er is een plein, eigenlijk een verkeersplein in Voorschoten, dat is onlangs veranderd, maar het is weer aangepast omdat het eigenlijk heel onduidelijk was. Hoe zit dat, Brigitte?
1: Het gaat over het kruispunt van de Trompweg naar de Leidseweg. De Leidseweg in dit geval wordt een doodlopende weg. En de ontsluiting naar Leiden wordt nu een straatje verplaatst eigenlijk naar de Griffioenlaan. Daar is een hele nieuwe wijk aangelegd. Wat betekent dat het kruispunt, dat de voorrangsregels daar veranderen. En dat heb inderdaad een tijdje op de schop gelegen. Dat heb met verkeerslichten die niet aanstonden. De beleiding die niet meer klopt. Dat soort dingetjes. En nu is dat helemaal opgeknapt. En zou het als het goed is nu duidelijker moeten zijn.
0: Ja, want ze gaan daar van alles veranderen. Er is daar al een woonwijk gebouwd. Er komt nog een woonwijk bij. En eigenlijk willen ze volgens mij ervoor zorgen dat het niet meer echt een doorgaande weg gaat worden of zo.
1: Ja, inderdaad, die Leidse weg inderdaad. Ja, want daar kan je zo meteen gewoon niet meer doorheen. Wat betekent dat als jij vanuit Voorschoten die weg op komt rijden? Normaal gesproken zou je links om direct op dat kruispunt naar Leiden gaan. Nu rij je nog een stukje door. En neem je de volgende afslag naar links. Direct voor de brug eigenlijk.
0: Ja, wij zijn, althans jij bent naar Voorschoten gegaan om die situatie eens in kaart te brengen.
1: Ja.
0: En denk je dat het nu goed gaat komen? Eventjes op wat jij nu hebt gezien.
1: Ik denk dat het nog wel even gewenning nodig gaat hebben. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, luister mee naar een reportage die we afgelopen week in Voorschoten hebben gemaakt.
2: De gemeente Voorschoten heeft de voorrangsregels op de kruising Leidseweg Trompweg na een paar weken alweer veranderd.
3: Je ziet dat er eerst was er een voorrangsweg die rondliep. Dus die ging vanaf de Trompweg naar de Leidseweg. En nu zie je dat die doorgetrokken is. Dus je ziet dat het duidelijker is wat voorrangsweg is en wat niet. Die weg achter ons gaat ook anders worden, de Leidseweg. Ja, dit wordt niet meer de ontsluiting richting Leiden. Die gaat via de Griffioenlaan. Het heeft te maken met de snelheid van de wegen. Dat is 50 kilometer, dit is 30, dat is 50. En je wil eigenlijk dat het op dezelfde snelheid is waar de voorrang is. Dus daarom is dat zo. En we hebben natuurlijk een nieuwe wijk gebouwd. En straks gaat de weg zeg maar, over de Griffioenlaan. Dus dat betekent dat je op die manier al die kant op gaat met de 50 kilometer.
4: Nou, ik vind hem echt onveilig geworden. Het is, kijk, de aanpassing. Ik snap wel dat ze tijdelijke aanpassingen willen gaan doen. Maar doe het dan wel goed. En nu is het gewoon absoluut onveilig. Voor voetgangers, fietsers. Ja, en voor automobilisten eigenlijk ook. Want die hebben nu niet. Het is gewoon een onduidelijk kruispunt. In eerste instantie was het kruispunt zo ontworpen. En dat is sinds. Of twee weken geleden was dat nog zo. Dat er geen zebra's waren en alle fietsers hadden geen voorrang. Sinds twee weken of anderhalve week hebben ze nu de zebrapaden weer aangebracht. En alle fietsers die van de Trompweg richting Leiden fietsen, de brug over, en van de brug af richting Voorschoten fietsen, die hebben nu weer voorrang. Dus je ziet nu dus heel veel automobilisten die aankomen rijden en nog steeds denken dat ze wel voorrang hebben en dus doorrijden. En fietsers die dus ook in verwarring zijn. Dus er is totale onduidelijkheid. En ik ben bang als straks de scholen gaan beginnen en iedereen terugkomt van vakantie, die nog de oude situatie kent, lekker doorrijdt. En ik denk dan zie ik de eerste slachtoffers vallen. Ik hoop het niet, maar ik ben er wel bang voor.
3: Normaal bij een verandering van de verkeerssituatie duurt het 3 maanden voordat mensen het zeg maar gewend zijn. En hier bleek het toch dat het onduidelijk was en de klachten bleven. En dat betekent dat er wordt sowieso geobserveerd bij veranderingen. En hebben we ook zelf geconstateerd van oké, we moeten toch alvast richting de volgende fase. Want dit is ook een onderdeel van de ontwikkeling die hier sowieso gaande is. En die hebben we iets eerder aangepakt. Dus we hebben op basis van klachten, maar ook eigen inzichten het alvast op deze manier neergezet.
5: Ik vind het fijn dat het voor iedereen een stuk duidelijker is. Want ik merkte dat er veel mensen wisten niet goed meer wat is nou wat. Wie heeft er voorrang? De voetgangers, die moesten maar wachten totdat je een kans kreeg. Dus dat is het. Ik ben blij dat het verbeterd is.

0: Goedemorgen, Centraal Plus staat aan met Sia en David Guetta, Floating Through Space en Michael Jackson met Bit. Ik heb binnen nu en een paar minuten Jamaican, Jugal en Solto en ook Lost in Your Light van Dua Lipa en Miquel voor je klaarstaan. Eerst nu Paul Albers, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidsen, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dua Lipa, Miquel, Last in Your Light en Jugal met Solto en Jamaican Bam Bam. Bam Bam.
1: Bam Bam.
0: Bam Bam.
1: Bam. Goed gesprek.
0: Ja.
1: Bam Bam. Ja.
0: Wanneer zeg je dat voor het laatst tegen iemand? Of wanneer heb je dat voor het laatst gezegd?
1: Jeetje, bam, wat bam. Is dit voor vraag? Ja, geen idee. Nooit.
0: Nooit, hè?
1: Nee.
0: Het is vandaag 15 augustus. Er gaat wat bijzonders gebeuren. Straks al in Leiderdorp om 11 uur. Dat is de Indië-herdenking en die is altijd...
1: Ja.
0: Alleen dit jaar is die een stuk groter en mag ook iedereen komen kijken.
1: Ja, want in Leiderdorp doen ze het voor de eerste keer ook echt inderdaad met publiek. Want voorheen was het geloof ik alleen maar met bloemen leggen bij het monument. En nu pakken ze een stuk groter aan.
0: Ja, eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Gelukkig, want ze verwachten ook wel wat oudere mensen. Er is ook koffie en thee. En gelukkig is het niet zo heel erg warm vandaag.
1: Nee, klopt. Gelukkig inderdaad. En dan sta je met z'n allen te vergaan in de zon daar zo.
0: Ja, dat is wel fijn. Maar ik begreep, in Leiden doen ze dit ook, toch?
1: Ja, in Leiden doen ze het dit jaar voor de tweede keer. Dus vorig jaar de eerste keer. Dus ben benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: Nou heb ik afgelopen week even gebeld met de Oranje Vereniging Leiderdorp. Want zij organiseren dat. En ik heb gesproken over die Indië-herdenking met Vincent Polak. Luister mee. Aankomende zaterdag, het is dan 15 augustus... dan gaat de Indië-herdenking plaatsvinden in Leiderdorp. En aan de telefoon heb ik van de Oranje Vereniging Vincent Polak. Vincent, goeiedag.
2: Ja, goeiedag.
0: Ja, belooft een bijzondere gebeurtenis te gaan worden... die Indië-herdenking in Leiderdorp. Allereerst eventjes, waarom organiseert de Oranje Vereniging dit?
2: Nou, de Oranje Vereniging houdt zich natuurlijk bezig met meerdere zaken die rondom het Koninkrijk gaan. Waaronder ook de 4 en 5 mei viering en herdenking. En de Indië herdenking is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van het Koninkrijk geweest. En moet elk jaar herdacht worden. En dit jaar staan we daar wat uitgebreider bij stil dan de voorafgaande jaren.
0: Nou, betekent dat wat groter gaat worden? Of ja, wat gaat er sowieso gebeuren op die 15 augustus, komende zaterdag?
2: Klopt inderdaad. Ja, we hebben vanuit de gemeenschap van de heer Snel de vraag gekregen of wij iets meer aandacht willen besteden aan de Indië-herdenking, omdat dat in het voorheen altijd zeer beperkt was met het leggen van bloemen bij het monument. En daar hebben we uiteraard gehoor aan gegeven, omdat we dit zeer belangrijk vinden. Dus wij zullen aankomende zaterdag er uitgebreid bij stilstaan. En dan staan we echt stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. En dan denken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat zal om 11 uur beginnen op de begraafplaats in Leiderdorp.
0: En wie zijn er allemaal welkom?
2: Iedereen is welkom die bij de herdenking aanwezig wil zijn. Met in het bijzonder natuurlijk de mensen die verbondenheid voelen met Nederlands-Indië. Maar iedereen die bij de herdenking aanwezig wil en kan zijn, die is van harte uitgenodigd.
0: En hoe moet ik zeg maar dit voor me zien? Om 11 uur begint het. En dan, hoe ziet de ochtend eruit?
2: Klopt, we beginnen om 11 uur met een welkomstwoord. Dan zou er een toespraak zijn van onze lokale burgemeester van Leiderdorp, Gepke van Gaal. Vervolgens zal de heer Snel een toespraak houden. Ikzelf zal ook namens de Oranje Vereniging een toespraak houden. Dan zal er een kort moment van muziek zijn. En vervolgens gaan we naar het Indië monument toe om vervolgens daar zonnebloemen neer te leggen en een moment van herdenking al daar te hebben. En daarna zullen we afsluiten met een informeel moment met koffie.
0: Ja, dit jaar wordt het dan voor de eerste keer groter aangepakt in Leiderdorp. Is het streven om dit ook te laten groeien? Dit, ja, noem het eventjes, herdenkingsevenement?
2: Ja, voor dit jaar is het heel spannend. Want we hebben eigenlijk nog niet geen idee hoeveel mensen hier op afkomen. En hoe breed het gedragen wordt. Dus dat zullen we dit jaar mee gaan maken. Maar op het moment dat hier veel mensen waardering voor kunnen uitspreken. Dan is het zeker iets wat wij in ons standaardprogramma willen opnemen. En dat we het ook uitgebreid willen laten zoals het dit jaar ook gaat gebeuren.
0: Nou komen er een aantal hele warme dagen aan. Zijn daar maatregelen genomen mocht het nou zaterdag de 15e ook heel warm zijn?
2: Ja, dat is wel even spannend. Dit jaar hebben we gelukkig wat meer mazzel. Het blijkt nu te zijn dat het ongeveer zo'n 22, 23 graden wordt, half bewolkt. Het zal op de begraafplaats zijn. Dus dat betekent dat er qua beschutting het zeker beperkt is. Dus dit jaar hebben we geen extra aanvullende maatregelen in de zin van schaduwplaatsen. Maar het lijkt er voorlopig op dat het weer ons goedsgezind is.
0: Aankomende zaterdag dus de Indië-herdenking in Leiderdorp. En dat start om 11 uur op de begraafplaats. Vincent Polak, dank voor de toelichting namens de Oranje Vereniging Leiderdorp.
3: Dit is Centraal.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. En daarvoor het liedje Fool's Garden met Lemon Tree. Even kijken of je een beetje op hebt gelet. Wat valt er?
1: Lemon, hoe heet zoiets?
0: Lemon,
1: wat valt er?
0: Even. Ik ga hem nog eventjes één keer erbij pakken.
1: Ja.
0: En dan moet je even luisteren.
1: Nu ga ik wel opletten.
0: Oké, moet je goed luisteren? Wat valt er? Je staat in de keuken, je bent van alles aan het doen. En ja. Je pakt iets en je kan er niet helemaal bij of zo.
1: Ja.
0: En dan in één keer gebeurt er wat. Luister mee.
1: Oh, dat was een glas. Dat is niet heel best. Oké. Okay.
0: Dat is dat moment dat je denkt... Oeps.
1: Waarom stoppen ze dit in muziek? Wat lachen.
0: Grappig, hè? Liedje komt uit 1997 en is een soort van evergreen. Een soort, iedereen kent dat plaatje nog wel. Maar er valt dus een glas.
1: Oh, geniaal.
0: Hey, het is tijd om weekend te gaan vieren. Ga je nog wat leuks doen?
1: Nee, ga lekker lui zijn, denk ik. Heerlijk.
0: Ik heb ook helemaal geen plannen.
1: Oh, lekker man. Genieten.
0: Nou, ja, vanmiddag nog bij Unity NL de top 25 doen.
1: Ja.
0: Dat dan wel. Ja. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niks.
1: Ja. En dan ben je nu klaar op de vroege ochtend. Normaal gesproken had je nog in bed gelegen, denk ik, of niet?
0: Misschien ga ik even naar de markt of zo.
1: Oh ja, dat kan ook nog.
0: Dat kan ook nog. Ja. Kom ik normaal ook nooit.
1: Nee, ja, nou, gezellig. Leuk.
0: Dan lig ik nog in bed. Ja. Goed weekend, Brigitte.
1: Goed weekend.
0: En tot maandag. Is dit Jessie J. Price Tag?

0: dagen jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tijdens een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidse, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het concert dat de Leidse band Antje Krook vanavond zou geven in de Leidse Hout gaat niet door. Door de droogte zijn de bomen rondom het openluchttheater in het park onvoorspelbaar geworden. Het gevaar op afbrekende takken of omvallende bomen is te groot. Daarom gaat het concert op last van de gemeente niet door. De collectieve werkplaats Makerspace Leiden is verhuisd naar het Olga-complex aan de Evertsenstraat. In de voormalige matrassenfabriek is ruimte gemaakt voor onder meer een smidse, werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een pottenbakkersplek. Ook is er een groot naaiatelier en plaats voor fietsenmakers. Makerspace, dat was gevestigd aan de Volmolengracht, geeft vakmensen en hobbyisten de ruimte om te werken en kennis te delen. In de werkplaats ontstaan ook geregeld samenwerkingen. De gemeente gaat de Stadhouderslaan in Leiden opnieuw bestraten. De werkzaamheden starten maandag 24 augustus en duren volgens de planning tot 5 september. De rijbaan ter hoogte van huis nummer 1 tot en met 17 is aan onderhoud toe. In de aankondiging van de werkzaamheden schrijft de gemeente dat ze probeert zoveel mogelijk het bestaande materiaal te gebruiken. In de genoemde periode is de rijbaan in dit stuk straat afgesloten voor verkeer. Er kan ook niet geparkeerd worden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot begin van de middag bewolkt en kans op wat regen, mogelijk met onweer. Daarna ook ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en auto. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam het ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loskosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de demonstratie is de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Utrechtse baan afgesloten tussen Den Haag Malieveld en Den Haag Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: spreek ik die van jou.
1: 4 weken staat ze in de lijst en ze gaat 4 plekken achteruit. We hebben het over Emma Heesters. Vorige week 26, deze week gezakt naar plekje nummer 30 met haar hartjebreker. Ik zeg een hele goede middag. Op deze zaterdag 15 augustus 2026 met vandaag om de nieuwe aflevering van een nieuwe aflevering van de 30. Ja, het is ongeveer de eerste zaterdag deze zomer waarin de zon niet schijnt. Nou, dat is echt heel apart. En volgens mij vindt ook niemand het echt erg. Nee, dat zegt niet. En de komende 2 uur zorg ik voor het zonnetje. En dan in de vorm van muziek. De 30 lekkerste hits van dit moment bestaande uit vandaag 12 stijgers, 10 zakkers, 5 zittenblijvers, 2 nieuwkomers, aangevuld met 1 re-entry. En een re-entry is een plaat die al eerder in de lijst stond en dan vandaag weer terugkeert. Nou, verder natuurlijk ook de bekendmaking van de plustrack, de concertagenda en de verjaardagen. Kortom, ik heb genoeg vulling tot 7 uur vanavond. Nou, nu eerst aandacht voor de plustrack van afgelopen week. Hij komt gewoon uit Almelo en hij heet Sven Saliers.
2: Nieuw in de 30. Nummer 29.

0: Eerste keer dat ik deze plaat hoorde, dacht ik, hey, volgens mij de nieuwe van de 21 Pilot. Nee, het is Temper City en ze komen uit Israël. En de mannen scoren als een mal op Spotify. En Selfware die heeft intussen bijna 388 miljoen keer een stream gehad op Spotify. Als we dan even gaan kijken op de socials, op Insta, komen de mannen er een heel stuk bekaarder vanaf. Ja, ze hebben slechts 117.000 volgers. Nou, dat is voor zo'n band als deze toch eigenlijk best wel minnetjes, zeg maar. Maar goed, 388 miljoen keer gestreamd. Dat vind ik dan wel weer even een dingetje, hoor. Vind ik echt wel even leuk. En daarvoor draaiden we de plustrek van afgelopen week. Die is van Sensilius. Komt het allemaal aan, werd geboren in Zuid-Afrika. Het nieuwe plaatje heet Somebody New. Over een nieuw plaatje gesproken. Er komt een plaatje binnen. Ja, dat is eigenlijk geen nieuw plaatje, dat is weer een oud plaatje. Ze kwam namelijk al binnen in de lijst op nummer 23 op 23 mei. Toen was ze de hoogste binnenkomer en uiteindelijk kwam ze dan tot een 13e plek. Daarna verdween ze na 8 weken uit de lijst. En vandaag komt ze weer terug in de lijst en gaat ze dus haar 9e week in. We hebben het over Stella Lefty en hier is Boston.
1: De 30.

Het is de enige plaat van Alex Warren die nog in de lijst staat, want die andere plaat is verdwenen. Jawel, vorige week stond hij genoteerd met Passenger in de 8e week, maar die hoor je niet meer terug deze week. Ook niet meer terug hoor je de Bauza en Lose Myself verdwenen na 5 weken uit de lijst. En ook een plaat van Bruno Mars verdwenen uit de lijst. Na 18 weken verdween Risk It All. Hoor je ook niet meer terug dus vandaag. Zometeen de hoogste binnenkomer in de lijst op nummer 24. Maar eerst nummer 25 van deze week. 3 plekken omhoog voor Flair. Je hoort ze met Door het Oog.

Natuurlijk afkomstig uit Rockstad draagt deze Flair 3 plekken winst naar 35 met Door het Oog van de Nacht. Je luistert naar de 30. Ik ben bij je tot 7 uur met de 30 lekkerste van dit moment. En we zijn toe aan de hoogste binnenkomer in de lijst. A Moving to the Sun is de eerste single van Ujol's aankomende debuutalbum 21. Ja, een plaats die een nieuwe fase markeert. Hij combineert namelijk de stem van house-legende Ultra Nate. Ultra Nate, kennen we die nog?

0: sun. Wat een lekkere plaat, zegt de nieuwe van Usual samen met Email Angel en Ulte Nete. En Move Into The Sun, eerste week op nummer 24.
1: De 30. Nieuwsfeiten van
0: 15 augustus, dat is de dag op de kalender. Het is vandaag dag 227 en nog 138 dagen tot het einde van dit jaar. Vandaag in 1969 is de eerste dag van het Woodstock Music and Art Festival. Door de Rolling Stone later genoemd The 50 Moments That Changed the History of Rock and Roll. Optredens waren er onder andere van Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, Janis Joplin en Crosby, Stills, Nash en Young. Jongens, wat had ik daar graag bij geweest. Dat waren toch een paar artiesten bij elkaar. Nou, de meeste hebben de 27 niet gehaald, of de 28 zeker niet. En in totaal waren er bijna 400.000 bezoekers, terwijl er eigenlijk op 200.000 was gerekend. Maar het merendeel daarvan kwam onbetaald binnen. Ja, waarschijnlijk onder het hek doorgekrapen. Vandaag in 2014 wint Daphne Schippers goud op het EK in Zürich op de 200 meter. Ja, dat was 2 dagen nadat ze ook al goud had gepakt op de 100 meter. En vandaag in 2014 vaart het eerste schip door het Panama-kanaal. Nou, het Panama-kanaal is de verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan. Op 23 deze week, net zo 23 als vorige week, die van Miles Smith en Niall Horan.

Your Mind. En daarvoor blijft plak op 23 die plaat van Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En ik moet zeggen, die plaat die je net hoorde op nummer 22, dat klinkt zo jaren 90 echt lekker. En de band die we nu gaan draaien, die komt uit eind jaren 70. Ja, dat is echt al heel lang geleden. Ze begonnen ooit als de band The Hype. Maar daar kwamen ze heel snel van terug. Begin jaren 80 wijzigden ze dat in U2. En vanaf dat moment was hun kostje gekocht. En dan ging ze samen met Martin Garrix verder op nummer 21.

0: Het was een beetje stil rondom U2, maar ze zijn weer helemaal terug met deze plaat.
1: De 30. Overzicht.
0: Even de nummers 30 tot en met 21 met je doornemen. En Meesters zakte 4 plekken naar 30 met Hartebreker. En de eerste binnenkomer vonden we op 29. Sensuleers en Somebody New. Temper City gaat 2 plekken omhoog naar 28 met Self Aware. En de tweede binnenkomer is eigenlijk een re-entry. Is die van Stella Lefty en Boston op 27. 4 plekken verlies waren er voor Alex Warrens en Fever Dream. Zakt deze week naar 26. En gestegen van 28 naar 25 Flair en Door het Oog van de Nacht. Hoogste binnenkomer deze week op 24. Usual, Imaya Angel en Ultranet en Moving to the Sun. Mal Smith en Mal Horan, zij gaan niet voor of niet achteruit. Zij blijven plakken op 23 deze week met Drive Safe. Crossman Clooney zakken 3 plekken naar 22 met Free Your Mind. Juist weer gedraaid. De nummer 24 van vorige week is deze week 21. Martin Garrix en U2 en Jordan met Fireflies. Dat betekent dat we toe zijn naar de bovenste 20. En dan beginnen we met, dan trappen we af moet ik zeggen. Of dan beginnen we met Teddy Swims. Ja hoor. Op 20 deze week. Met Break Up in Reverse.
2: 20.

0: ever say. Eindelijk, ze komt in Nederland. Op 23, 24, 27 en 28 maart staat ze in de Ziggo. Overigens, zijn er nog meer concerten of niet?
1: De 30 concertagenda.
0: Nou, nu we het er toch over hebben. Jazeker. We hebben vandaag Mo, die staat in het Openluchttheater in Ede. En morgen, zondag 16 augustus, zullen we Two Feet in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Dinsdag de 18e dan, Douwe Bob in de Slottuintheater in Zeist. En Wilco vinden we dan in Paradiso in Amsterdam. Donderdag 20 augustus, Roxanne Hazes in Caprera Bloemendaal. En ook Rekoen staat buiten, zij staan in het Openluchttheater Het Mee. En ook daar staat Bluff, maar dan een dag later op vrijdag 21 augustus. En verder vinden we dan Jaap Reesema die avond in het Slottuintheater in Zeist. En natuurlijk begint op 21 augustus ook Lowlands. En wie staat er in de line-up?

Onze Belgische vriend Lost Frequencies. Staat 6 weken in de lijst en deze week ging hij 1 plekje omhoog. Door naar 17 van 18 met zijn Live It All. En daarvoor Somber, 2 plekjes gezakt naar 18. Zoals gezegd, hij staat in de Alpha Tent op Lowlands. Zaterdagavond om 8:30 vind je hem daar. Hij staat met zijn Homebreaker 26 weken totaal in deze lijst. De 30, daar luistert hij naar tot 7 uur vanavond. En 2 weken geleden vertelde ik je dat Roxy Dekker een teaser had gemaakt en gezegd van: ik kom met een nieuw album. Ik ga nog niet zeggen wanneer. Ik ga niet zeggen hoeveel nummers erop staan. Ik zeg niet wat het thema wordt. Hij komt eraan, het nieuwe album. Nou, de kogel is door de kerk. Het nieuwe album, dat komt er zeker aan. Over 5 dagen, 6 uur en 6,5 minuut. Om precies te zijn. Het album gaat Superstar heten. Dat is eigenlijk een beetje toch, ja, de titel van haar laatste track. Dat is deze. En vorige week stond hij nog 12, deze week zakt hij naar 16. Maar wat een leuke plaat is het toch. Nieuwe album dus van Roxy onderweg. Volgende week vrijdag is die in de winkels verkrijgbaar. En nu hoor je haar nog.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
4: Ja, dit is het 2 uur van de 30. Ik zeg alvast...

0: Deze week één plekje gezakt van 13 naar 14. En het origineel komt uit 2011. Dit is een remake, maar ik moet zeggen, die klinkt echt net zo lekker hoor. Just A, Jack Style en John. En Turn The Lights Off staat totaal dus inderdaad, zoals gezegd, 23 weken in de lijst. Je luistert naar uur nummer 2. We tellen af richting de nummer 1 van deze week op deze 15e augustus. Even kijken naar de top 3 van vorige week. Vonden we op 3 Another samen met 54 Ultra en Talk To You. Op 2 Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En de pole position was vorige week voor de derde week De Bauza en Magnetic. Nou, in dit uur komt daar dan weer uitsluitsel over. Staan ze daar nog steeds? Nou, dat gaan we meemaken. Verder natuurlijk ook de verjaardag nog voor je van deze 15 augustus. En ik heb volgens mij ook nog de presentatie van de nieuwe Plustrack. Welke plaat gaan we volgende week wat vaker draaien dan elk ander? Want dat vinden we dan weer de fijne plaats. En dan hopen we dat die volgende week heel hoog gaat binnenkomen in de 30. Of platen die het lekker doen, dat is de volgende. Ellen Langley staat pas 2 weken in de lijst. Kwam vorige week binnen op 21, stijgt nu door naar 13 en daarmee is zij...
1: De 30! Topstijger!

Ja, de vraag is wel een klein beetje of het gezond is om in deze band te zitten. En waarom zeg ik dat? Omdat twee leden momenteel ziek thuis zitten. Manon en Sophia die doen momenteel even niet meer mee bij Cat's Eye. Ze zitten, zoals dat heet, ziek thuis. Ze moeten werken aan hun gezondheid. Nou ja, ze gaan wel optreden. De optredens die gepland staan gaan wel gewoon door. In Nederland staat er een gepland op 11 september in de Ziggo. En volgens zeggen gaat het optreden van Cat's Eye dus gewoon door. Nou ja, we gaan het afwachten. Deze week op 12, dus tegen van 14. Dat betekent twee plekken winst voor deze Cat's Eye en Animal. En deze blijft net zo oud staan als vorige week. Ze komt zichzelf even aan. Christmas Amsterdam samen met Willy William. En die dame die in Brazilië echt een grote hit is. Zichzelf namelijk. Luisa Sanza. Deze week op 11 met My Oh My.

0: Lavi, baby.
1: Chris Krasovstrom samen met Luisa Sanza. Joris met My Oh My. En dat was nummer 11.
2: De 30. Overzicht.
1: Ja, inderdaad. Zeg ik 11, dat betekent dat we de 10 gehad hebben. Dat betekent dat we de nummers 20 tot en met 11 even doornemen. Op 20 geplakken, Teddy Swims en zijn break-up in reverse. Staat ermee 4 weken in de lijst. En 7 weken in de lijst. Olivia Rodrigo, zij gaat 4 plekken achteruit naar 19 met haar Stupid Song. Homewrecker van Somber gaat 2 plekken achteruit naar 18. En vorige week 18, nu 17. Plekje winst dus voor Lost Frequencies en Live It All. Roxy Dekker, 4 plekken gezakt van 12 naar 16 met haar Superstar. En Sunny Papi van Topic en Becky G gaat 2 plekken voorwaarts door naar 15. Vorige week 13, nu 14. Juste, Jackstyle en John en Turn the Lights Off. En topstijger in de lijst is deze week van Errol Langley. Ze gaat 8 plekken voorwaarts. Met haar Choose in Texas vinden we deze week op 13. Cat's Eye en Animal gaat 2 plekken omhoog van 14 naar 12. En net zoals vorige week is die van Chris Amsterdam, Willy William en Luisa Sanza en My Oh My. Ja, mijn knopje deed niet, hoor je het? Vorige week 6, deze week 10. Teddy Swims en Mr. Now It All. En die vinden we op
2: nummer 10.

0: 16, 17 en 26 en 27 maart staat de beste man weer in de Ziggo Dome. En ik heb het je al vaker gezegd en ik wil het gewoon blijven zeggen omdat ik het gewoon heel leuk vind. Ik ga er naartoe. Ik heb gewoon kaart. Heerlijk. Deze week gaat hij met deze plaat wel 4 plekken achteruit. Stond vorige week 6, zakt deze week naar 10 met zijn Mr. Know It All. Je luistert naar de 30 bij je tot 7 uur. En dit is deze week
1: 9.
0: We hebben het over Jonas Blue in My Life.

En daar was hij weer. De man die werkelijk alles kan, deze somber. My Body Isn't Ready gaat één plekje vooruit. En staat 7 weken in de lijst. Ik wou zeggen 7 plekken vooruit, maar dan klopt mijn telling niet meer. Hij staat 7 weken genoteerd en deze week gaat hij van 9 naar 8 met My Body Isn't Ready. Zometeen krijg je van mij de verjaardagen van vandaag. Er zit nog één plaatje tussen, dat is deze van Bieber Rexha en Faithless.

Adios Nonino. Dat was tijdens de huwelijksceremonie van Willem-Alexander en Maxima. In 2002 moet dat geweest zijn. Eens even kijken. Jeroen Pauw, vandaag 66 geworden. Presentator. Hij begon onder andere het RTL Nieuws met Lorette Schrijver. Later Pauw en Witteman. En tegenwoordig doet hij Pauw en De Wit samen met Tim De Wit. Ook jarig vandaag. Ben Affleck, 54 geworden. Is acteur en regisseur. Onder andere van Good Will Hunting, Pearl Harbor, Batman vs. Superman en The Flash. En hij was natuurlijk ook de ex van Jennifer Lopez. Over Jennifer gesproken, ook Jennifer Lawrence is jarig vandaag. Zij viert haar 36e verjaardag. Bekend actrice, onder andere van X-Men en The Hunger Games. En ook jarig vandaag, de stem van de housegroep D-Light. En dat klonk zo. Ah, lekker is dit. Echt een plaatje voor Johan. Johan Hogerijk zou dit graag draaien. Jaren 80's en 90's. D-Light is dus niet de zangeres. Het is de stem van de housegroep D-Light. En de stem was Kieran Kirby. Zij is vandaag jarig. En je kent het van dit nummer. Dat was een hele grote hit in 1990. Snel terug naar de lijst. Vorige week 8, deze week 6. Is deze leuke van Cameron Whitcomb. I show

Om je soul wil je hebben. Wat een plaat is dit toch? Vorige week 7, nu door 5. Het All My Soul, dus Bruno Mars. En daarvoor Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear staat 9 weken genoteerd. En ging deze week 2 plekken voorwaarts door naar plekje nummer 6 in de 30. Zometeen ga ik hem aan je voorstellen. Ik hoop dat je al een beetje zenuwachtig bent. Dat je hoopt dat het een hele fijne plaat is. En ik kan je nu al vertellen, het is een hele fijne plaat. Na deze plaat...

0: Zo, dat was hem. Op nummer 4 deze week. Usual en Salto en Jamaican. Bam, bam. Ik weet niet of dat deze plaat was, dat ik het vorige week over vertelde, maar er was een plaat bij en voor mij was dat deze. En ik zei, nou, dit kan nooit een grote hit worden. Soms heb je het als mis. Nou, de volgende plaat die we gaan draaien, dat moet een grote hit worden. Dat kan haast niet anders. Want ja, iedereen heeft hem al. En iedereen heeft hem afgelopen week ook heel vaak gehoord. Maar het is gewoon een plaat waarvan wij zeggen, nou, hier ook bij Centraal Plus, als we deze geen plustrek maken, dan wordt het nooit meer wat met de muziek. Nou, laten we maar beginnen dan. Carol G, ze komt uit Colombia. En het verhaal gaat dat haar Engels niet al te best is. Nou, ga je dan een plaat maken met Bruno Mars, ja, dan zul je toch even een paar lesjes Engels nodig hebben. Nou, dat schijnt Bruno dus persoonlijk voor zijn rekening te hebben genomen. Alvorens hij de plaat ging opnemen. Afgelopen week kwam ook haar nieuwe album uit. No me arrepiento de sentir santo. Jezus, wat klinkt dat goed Spaans ineens. Jeetje, ik ga het nog een keer proberen. No me arrepiento de sentir santo. Nieuwe album dus van Carol G. En daarop doet ook Drake mee. En natuurlijk ook Bruno Mars.
1: Dit is deze week de Plus Track.
0: Carol G en Bruno Mars. Stil.
1: Nieuwe muziek. Hoi op Centraal Plus.

Oh, er is wat gebeurd. Dat is gek. Stond vorige week nog op de pole position deze plaat van de Bauza. Deze week gaat hij 2 plekken achteruit, zakt naar 3 met Magnetic. Dat betekent, beste mensen, dat er iets veranderd moet zijn in de top 3. In ieder geval bij de pole position. Wie gaat het worden? Another, samen met 54 Ultra? Of wordt het als Shakira en Burna Boy? Ik weet het, ik denk dat ik het je al kan gaan vertellen, want dit is deze week de nummer 2. Shakira dus. 12 weken lijst met Burna Boy en Die Die.

0: stijf blijven staan op nummer 2 deze van Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, dan top 10 even met je doornemen. Dan blijft automatisch de pole position over. Ik heb het net al verteld natuurlijk, maar weet je, het mag ook geen geheim zijn. Het hoeft ook helemaal niet. Je weet heus wel wat er nummer 1 staat. Maar goed, even toch voor de verandering. De top 10 even. Op 6 vorige week, 10 deze week. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. An Edge of Desire van Jonas Blue en Malive gaat één plekje omhoog van 10 naar 9. Ook een plekje winst is te versomber. Hij gaat naar 8 met zijn My Body Isn't Ready. Twee plekken verlies voor Bebe Rexha en Faithless zakt naar 7 met New Religion. En de Cameron Whitcomb gaat lekker door. Gaat twee plekken omhoog, door naar 6 met Kingdom of Fear. En On Myself, Bruno Mars, ook lekker bezig. Twee plekken winst, hij gaat van 7 naar 5. Blijft plakken deze week op 4, Usual en Salto en Jamaican. De Bauza gaat twee plekken omlaag. Stond vorige week pole position, deze week gezakt naar 3 met Magnetic. Staat totaal 20 weken in de lijst. En 8 weken korter, om precies te zijn 12, is die van Shakira en Burna Boy. Deze week stonden ze 2 met de WK theme song, oftewel Die Die. Dat betekent, beste mensen, dat we een nieuwe nummer 1 hebben in de lijst. Inderdaad, in de 30 een nieuwe nummer 1. Vorige week 3, nu 1. Another, samen met 50 for Ultra. Dit is Talk to You.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de 30.

0: Jesse van der Heijden, Oguzhan Günay en John Anthony Rodriguez. Oftewel Another, samen met 54 Ultra. Dat zijn hun eigen namen. En die maken dat we een nieuwe nummer 1 hebben in deze lijst. Op nummer 1 deze week dus. Talk to you. 18 weken staan ze totaal in de lijst. En we hebben een nieuwe nummer 1 in de 30. Samenstelling was zoals wekelijks in handen van Elmar Bus. Presentatie Erwin Prins. En zometeen hier op Zender tussen 7 en 9. Een non-stop mixtape met Erik van Oosten. Ik hoop dat je dan blijft luisteren. En volgende week zit ik hier weer tussen 5 en 7. Ik hoop dat je dan ook weer luistert naar een nieuwe van de 30. Ik heb nog een beetje tijd over. En ik heb van de week ontdekt dat onze vrienden van Sommieu een nieuwe plaat hebben. En dat is zo'n fijne. Die moet ik voor je draaien. Als tip van de week. De nieuwe van Sommieu heet Feels Part 2. Doei.
1: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal.
0: Wat is dit allemaal, joh? Ik had volgens mij iets klaargezet, maar volgens mij gaat hij helemaal op een verkeerde ding eens verder. Ik moet even terug naar deze. Volgens mij, ja. Nou, doe het niet meer. Ja, volgens mij moet ik het nog één keer proberen. En moet het nu, dit de tip van de week zijn.
1: De 30.
0: Ja, zie je wel. Nou, tot volgende week. Hè. Doei. Tip.

0: op vakantie?
1: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Show it, show it, show it.
1: I'm sexy and I know it.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrij.